kleurt het koper, de beenderen, verroest. Omdat het moest. Bevuild, vergeeld, niet te vergaan. Over de steen volhardt het geronnen bloed. Omdat het moet. Gebenedijd dool ik doorheen dit tranendal. De dode eik. Buiten bereik.

die dode eik geveld. Gefaald. Door twijfel overmand. Dit blijft jouw land. Erbarmen.

jouw doornen in de legenis vergaren, het lege zwart diep triest in.

zijn warmte vereren. We blijven de natuur, de tijd, de dood schuldig. De goede nacht, de nevelen, de laatste gebeden prevelen. In het klare niets, de donkerte tussen de sterren gemeend. Ons rijk voor ons.